0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaai en in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, zonder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: Beste muziek hoor je hier. Radio Memory. The next train will be leaving from platform 1.
2: U luistert naar West Express met Mike West.

was de titel van dit nummer, Nel Blue Del Pinto di Blue. Maar dat was een beetje een mond te vol. Vandaar de verkorting van de titel in Volare. Je hoorde Al Martina. Nee, mevrouw, ik wil niet dansen. En je spreekt Engels. I don't wanna dance.

en heeft een hele grote solo-carrière. Ellie Graham met I Don't Wanna Dance. En een gouden regel tegen de stress. Dat is gewoon, wat men ook van jou vertelt, trek het je niet aan. Raymond van het Groene Woud.

Remo van het Grunewoud en Trek het je niet aan. Doen we ook niet, we gaan rustig door met Hervé Village. Capri, c'est fini.

George McGray en Rock Your Baby. Maar eerst varen we nog even mee over de rivier de Mersey in Engeland met Gary and the Pacemakers. Ferry across the Mersey.

George McRae. En come on and rock me baby. Als je nou zit te luisteren naar dit programma West Express en je hebt favoriete platen uit de jaren 60, 70 of 80. Wel, je wilt ze graag horen? Dat kan. Je stuurt gewoon een e-mail ter attentie van dit programma. En je vindt alle gegevens om te e-mailen of in het gastenboek te schrijven op mijn eigen website. En dat is www.mike-west.eu. En als het bij mij aankomt, zit het één van de komende dagen in het programma. Je favoriete platen, groeten of verzoeken. Je stuurt ze maar. Door met de BB en Q-Band. En come on baby, let's swing on the beat.

even het verkeerde knopje te pakken, dacht ik. BB&Q Band met If You're Ready or Not, You Better Get on the Beat. En die beat is afkomstig van Ricky Nelson. Poor

Franny and the Dreamers. Uit de gouden jaren 60. If you gotta make a fool of somebody. Een raad voor alle papa's. Swing your daddy. Jimmy Gilstrap.

0: Zo dadelijk heb ik nog een boodschap voor de melkboer. Vanwege Herman Hermit. Maar eerst nog, het begon allemaal met die ene kus.
1: It started with a kiss.
0: Hot chocolate. En

0: 60s, 70s, 80s.
1: Mike West.
2: Neem je mee
1: op een tijdreis met The West Express.
0: West Express.

Huey Louie and the News and Feel the Power of Love. Uitsmijder voor vandaag is afkomstig van Jim Croce met Time in a Bottle. Maar niet alvorens ik gezegd heb, hartelijk dank voor het luisteren naar de West Express. En dat doe ik nog eens via de Scaffolds uit hun mond. Thank you very much.

0: Mocs.
1: Dit was
2: West Express. Samenstelling en presentatie
1: Mike West.
2: Graag tot een volgende West Express.

De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA.

0: Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen. Maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Hallo, ik ben Gunter Levy.
4: En ik ben Christian Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic.
1: Hey, een leuke opener voor deze maandag 11 mei voor de ochtendshow hier bij Radio Memory. Goedemorgen allemaal.

Whitney Houston and So Emotional. Hoe was je weekend, by the way? Heb je wat genoten? Nou, lekker zonnetje op zaterdag. En dan een lekkere spaghetti. Oh, ik heb zelfs een portie meegenomen om in te vriezen en later op te eten.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.

Kathy Griffin. Step by step in de ochtendshow deze maandagochtend. Straks nog Simply Red. En ook de muziek van The Rhythmics. Dat zit er ook nog allemaal aan te komen. In de ochtendshow. Hier bij Radio Memory. Met nu Belinda Carlisle. En Leave a Light On. Mag je altijd doen. Een lampje laten branden.

vrienden. Hier bij Radio Memory. Straks nog Jeremy Vrilling samen met Wim Soutar en Slons die van ons. En dat allemaal tegen de Stichting Tegen Kanker. We draaien hem zo na Robert Palmer en Luc.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

met Max in de ochtendshow in het eerste deel. It's alright, baby's coming back. We gaan zo bekendmaken wie zijn of haar moment gaat krijgen. Maar eerst Cool and the Gang. Graag gezien gasten in de ochtendshow. In de hand, daar zitten jullie allemaal.

De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat.

0: wel tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen, maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden, daarna wisselvallig.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Hey mama, hey mama, kom vlug, kom mee. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie

Jan voor dit tweede deel van de ochtendshow. Goedemorgen allemaal. Als u er pas bij komt, maandag 11 mei, u hebt de juiste keuze gemaakt om samen met ons wakker te worden. Dit is de ochtendshow in zijn tweede.

Maar eerlijk, Joe Cocker. N'oublie jamais. Nee, hem gaan we nooit vergeten. En weet je wat ik ook nooit vergeet? Wel, dat is het magische doekje voor onze discobal. Ja, want die mocht nog eens lekker schitteren in onze ochtendshow. En daar heeft weer mijn charmante assistente voor gezorgd dat hij lekker ging blinken, want deze forget me.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Ariana Faithful en een van haar klassiekers, The Ballad of Lucky Johnson, hier bij Radio Memory. Bedankt dat hij weer met ons wakker wordt en dat hij met ons de ochtend doormaakt. Met straks nog eens een disco-bal momentje. Maar ja, hij was lekker opgeblond.

A Council and Shout to the Top in de ochtendshow. En de Blues Brothers. Ging er een beetje over. Wauw, dat mag, het is maandag. Dat is zo de dag dat alles kan. En ik smoet. Maar wel opstaan natuurlijk, want we gaan niet meer snoezen. Ik had je nog een discobal momentje beloofd. Bonnie Parker.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Girls, love to see you cry. Je mag wel een traantje laten, maar ja, dan moet het wel met een goede bedoeling zijn. Want dit is Feel Good, 2 uur. Maar die zit erop. Bedankt dat u er weer bij was deze maandag en dat u het goede initiatief hebt genomen. Ik heb voor jou nog het moment met Carrie. Deze keer doet ze het met Francisco.

Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnys vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de

0: 14.
1: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hallo, ik ben Gunter Levy.
4: En ik ben Chris van Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de
6: Romeo's.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Ugh.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen weer maandag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met de dames van de Maywood en de Late Night. Ja, het was wel een nachtje waarschijnlijk als je de dames hoort, maar we gaan er weer een leuke boel van maken het komende uurtje. Want wat dacht je nog van deze Chris Rea? Hij is ondertussen niet meer bij ons, maar I can hear your heartbeat. Dat geloof ik maar al te goed.

0: Dit is de ochtendkroeg.
1: De ochtendkroeg.
2: Wat? Maar dat is vriend, vroeger. God zijn dank voor zo'n lange dag.

0: Ja, je hoeft het mij niet te vertellen. Ik zal er zo wel achter komen. Het waren de wijswoorden van Avril Lavigne. Don't tell me. En we gaan het je lekker niet vertellen. Maar nu tijd voor die impact vocals. Raymond van Groenewald en de liefde voor muziek. Die hebben we allemaal.
1: Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé, olé.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé, olé.
1: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levens

van die grootste hits van David Bowie, deze Shana Girl. En die draait nog altijd mee, dus kun je je voorstellen, sommige nummers zijn onverslijdbaar en dat hebben we nog graag ook. Nu tijd voor onze Wim Soetaar, keren we terug naar ons Belgenlandje met deze Overal.

Ja, toch blijf ik erbij. De meest romantische muziek is wel in de jaren 60 gemaakt. Kijk maar naar deze Paul Anka. Tonight, by Love Tonight. En dat ga ik er zeker zijn. En we blijven zo'n beetje in die liefde samen met ons Bella Perez. And the light of my life.

0: hem onbeperkt lekker te maken.
1: Gaan we alle dagen door vuur en vlam.
0: Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom.
1: Welkom.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het is oké. Hier moet je geen zorgen gaan maken. Nee, alles komt in orde. Waren de wijze woorden van Christopher Cross. Maar het zijn all right. En om het allemaal goed gekomen is, ik zou het niet weten. Maar ik heb er zo'n beetje toch mijn twijfels over. Maar dit is een hele grote kaskraker. Zeg maar van formaat. Deze van Doe Maar. En we zijn nog één dag alleen. Blijkbaar.

Ja, in de tijd dat hij nog een succesvolle carrière had, deze Frank Valentino met deze Stand By Me. Gaan we toch al gerust zo'n 30 jaar terug in de tijd. En tegenwoordig, ja, je hoort van deze man niet veel meer. Maar nu is het tijd voor Shakira. En we gaan op bezoek naar de Zoua.

0: Het waren nog de dames van Bewitched en Selavi. Ja, zo is het leven. En we gaan weer de deuren dicht doen van onze ochtendkroeg voor deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw op je favoriete radio. En ik zou zeggen, nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Andrew Gold. Never let her slip away. Tot morgen.

Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnis vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een

0: Sportcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

0: Wat een legendarische disco queen was dit toch, hè? Wel actief in de jaren 70. Adam. Ja, tuurlijk, je kent hem nog. Gloria Gaynor. Ze zong How High the Moon.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve.

Wat hebben we al die gouden jaren toch genoten van deze man. De artiest himself. Natuurlijk Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough. Het was 1980 toen de plaat er kwam. En voornamelijk ook een hele dikke hit werd. In vele landen op deze aardkloot. En daarover gesproken. We gaan lekker terug in de voltooid verleden tijd. Wat eens was.

het bewijs was geleverd. Hé, hey, de knecht, je draait vernieuwd, tuurlijk. En zo af en toe een paar van die historische tikken erin, joh. Dat ze... Een bekend plaatje met een gaatje. Een plaatje wordt voor straatje. Rupert Holmes was het, een Escape to Pina Colada song. Zoom het in voor jou vanuit het theater. Een hele fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst is hier Justin Hayward.

0: De legendarische voice. Ja, hij was het. Kijk, het album nog, The War of the Worlds van Jeff Wayne. Oh. Dan zitten we aan het juiste adres. Justin Hayward was het. En Forever Autumn. De gouden jaren 70. Ook die herleven opnieuw in the middle of the show. Dan kun je denken, ach, een lekker wijntje op zijn tijd. Of een glaasje bier. Of ik hou het liever bij limonade. Nou, ooit gedacht aan karnemelk? Hier is die hoor. Evert van der Pik.
1: Voordat u een borrel gaat schenken, luister u even naar mijn welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan

0: lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever.
1: Oh ja, oh ja, oh jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je...

0: Dat is gezond, fris en lekker. Probeert u maar eens.
1: Ik wil geen bier.
0: En geen last van een kater.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem.
3: Hans de Knecht uit Doetinchem. Ja,
4: moet nou toch niet gekker worden.
5: Kopje koffie, glaas water.
6: Nou, dat slaat niet af, man. Hè?
7: Ik ga naar het enge bos, daar valt tenminste niemand belasten.

0: De tweede hitsingle voor deze zeer populaire groep in de jaren 70. The Village People. 77, 78 zo'n beetje.
1: Ja.
0: 91. En daarvoor gedraaid een hele fijne voor achter naar keukengordijnen. Het was het typetje uit Van Oekel's Discohoek. Ingenieur Evert van der Pik. Ik wil geen bier, maar karamelk. Lekker te doen. Af en toe zo'n lekker glaasje karamelk. Wees welkom bij de show. Dit is de Middle of the Road Show. We draaien alleen maar platen van toen. Waaronder ook Johnny Taylor, Disco Lady.

beste band ever, joh, met de meeste gouden platen, toch? ABBA, Summer Night City, jawel! Heel leuk, hè, die bekende, ja, wat zeg je? Ja, natuurlijk, nee, het gaat allemaal via de lange palen. Die straalpalen, maar ook via de digitale kanalen. En ik heb een Gerard de Noormand gevonden. En toevallig komt hij uit Frankrijk.

kennen natuurlijk de Beach Boys, de strandjongens. Ja, nou, die stonden op het plankie, op een lastige plankie. En Jan en Dean, tuurlijk, ook zij weer in het. Maar 1979, huppakee, zo het plumpen in. Niet waar? Hey, lieve luisteraars, middel of de roadshow voor jou. Met een blik in het verleden. Dat doen we elke dag. Elke werkdag rond deze tijd. Het scheelt wel van de daken, jij ook? Oh, mooi.

Gek, hè? De maandagochtendgriep, jongens. Ja, hoor. Hoe zal dat er komen, hè? I don't like Mondays. Wat denk je van dat wekkertje? Dat wekkertje. S'morgens om 6:30 of zo, hè? Boe! Naar een weekendje vrij wezen. I don't like Mondays. Het waren de Boomtown Reds in de Middle Throat Show. En dit is David Soul.

Lekker man. Heerlijk zeg eens. Reggae met een Dixo tintje. Het was 1979 van Turf World. En Now That We Found Love. Tot zover, lieve mooiste vrienden. Voor vandaag de Middle of Den Roadshow. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflink. Doe het even zo. Lekker blijven luisteren. En genieten van mijn lieve collega's.

0: Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnys vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een graad of 14.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees.

0: Vermolen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie

Orchestral Loers in the Dark, of beter gekend OMD, draaiden we op deze maandag 11 mei iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren bij Radio Memory vanuit Pajottenhem Galmaarden. En tot 1 uur gaan we het gezellig maken met nu de nieuwe single van Jo Valli, That's Amore.

Ook eentje die we van de zolder gehaald hebben hier in Halmaarden bij Radio Memory. Lane Anderson en de Rose Garden. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Touch of Joy. En dan nog eentje van Falco en Genie.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

We draaiden de man uit Nederland, Marco Borsato, die je nog kent van Dromen zijn Bedrog. We draaiden zij allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. De volgende is er eentje van de Everly Brothers. En Bye Bye Love.

We draaiden ook Salt and Pepper, Push It. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Roy Orbison, Born on the Wind. En dan nog eentje in de tijd onder leiding van George Michael Wham met I'm Your Man.

You bad.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

was er eentje van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder met Dr. Bernard. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag zitten we hier tussen 11 en 1. En we blijven ze maar doordraaien, hè? Met nu Elvis Presley. Kiss me quick.

0: In het centrum van Antwerpen is een meisje van 7 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het voertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. Het meisje was samen met haar klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers,

0: of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

Een mooie single van deze formatie. Ze zijn met z'n vieren. Twee heren, twee dames. Ze komen uit Zweden. Ik heb het over ABBA, Dancing Queen. Maandag 11 mei, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Rudy van Brussel op de radio. Want ook hij is er straks bij met zijn programma. Tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu Nunca en The House of Doom. Ik moet eerlijk zeggen, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken. Doet er niet toe. Je moet jouw internetradio, Radio Memory, met je meenemen. House of Doom.

tijd een grote hit voor Jerry Jackson. Tell Johnny Say Goodbye. We draaien de man met een prachtige stem hier neven en je eerste grote liefde. En dan is er eentje van Helmut Lotti, tezamen met Roy Orbison. Hè. We draaien Only the Lonely.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

We draaien de Slons, die van ons, met Lacht Noor Mij. Allemaal hier in ons programma uiteraard. Maandag 11 meisjes geworden. Straks komen nog een heleboel collega's aan de revue voor vandaag op deze maandag. Hè. Met straks zometeen na 1 uur Rudy van Brussel. En ook nog heel veel andere collega's komen langs hier bij Radio Memory. Dit is er eentje van de Poco Loco Gang. En de Poco Loco...

Hello amigos. Let's have some fun tonight. Let's go, loco.

Als er u mooie plaatsen draait, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen. Hier bij Radio Memory, we draaien de Los Bravos, Black is Black. De volgende plaat is origineel van Julio Iglesias. We hebben ze meegebracht door Fernando. En als je hem hoort en je ziet hem niet, dan heb je waarschijnlijk de enige echte Julio Iglesias te horen krijgen. Maar het is de versie van Fernando. En straks hebben we nog Tarkan, net voor reclame.

0: Awesome.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.
7: She's crazy like...

programma aan tafel met Tony van Bever loopt bijna ten einde. Maar ook onze volgende collega is hier al toekomen. Rudy van Brussel. We draaien de Bonnie M en Daddy Cool. En dat is een meneer uit Nederland, hè. We draaien Robert Pater in ons programma.

We draaiden nog Michael Lanzo, een vriend is nooit alleen. Was het voor vandaag deze maandag? Dus zelf en één aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is Rudy van Brussel ook nog veel pret met de komende collega's. Ben er graag morgen vroeg weer bij. Dus zelf en één aan tafel met Tony van Beveren. Ik heb voor nu nog deze Franstalige plaat van Christophe, die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Maar wij draaien wereldwijd voor jullie alleen. Tot morgen, ietsje 11.

0: In het centrum van Antwerpen is een jongen van 7 vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het slachtoffer was even in levensgevaar, maar dat is nu geweken. Het politievoertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. De jongen was samen met zijn klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artiesten uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
5: Beste muziek. Hoor je.

Een zeer goede middag en welkom opnieuw hier op maandag in de hitmix tussen 1 en 3 uur. We zijn alvast gestart met muziek uit de jaren 80 en dat wel met Patrick Coley en Sylvester met Do You Wanna Funk. Dat gaan we zeker doen, dansen met de muziek hier op Radio Memory, dat tot en met 3 uur. Onder andere deze van de Police, Spirits in the Material World.

dit moet geweest zijn rond de beginperiode dat ik op de radio ging draaien. En ook met een discobar een geweldige tijd. En we hoorden net de Police met Spirits in the Material World. Een kleine diamant. Dat is onze Vlaamse Ture, de Vlaamse koning der liederen, zouden we maar zeggen. En dat is hij het zeker ook.

Wat kan er eigenlijk mooier zijn dan verliefd worden? Falling in Love van La Bouche. Ja. Dat hier gebeurt meestal als je jong bent. Alhoewel, er plakt geen leeftijd op. Hier is Eve en featuring Gwen Stefani. Let's me blow.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de

0: Nee.
1: Bel de gratis 0800 26 004.
2: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
0: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
3: Rudy van Brussel.

We zijn goed op dreef hier in de hitmix met Karen Wheeler, Living in the Light. Onze volgende is een hele goede, mooie dame en ze kan nog mooi zingen ook. Ze is hier kind aan huis. Ik heb het over Larissa, Als jij na.

En ja, ik sta zeker naast jou. Dat hebben we trouwens al vorig jaar gedaan. Toen Memory 1 jaar bestond. En waarschijnlijk zal ze ook terugkomen in het tweede jaar. We gaan verder met de Boys Town Gang. Met Ain't No Mountain High Enough.

laatst. Hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, jaren 5 of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook al huil je tranen met teuten, van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand, luister maar. Daar komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk...

0: hij misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor. En hij ging me op straat zetten.
1: Ik moet eerlijk toegeven dat ditmaal de eerste keer is dat ik dit hoor in een Nederlandse versie van Johnny Camaro. Don't worry, be happy. Dat doen we zeker niet. We zijn altijd gelukkig. En zeker als we muziek mogen horen hier op Radio Memory. Dit is P.P. Arnold, Angel of the Morning.
2: There'll be

zou dit nog bestaan, een angel in the morning? Ja, dat moeten we ons steeds blijven afvragen. Ben je zaterdag op de Spaghetti Festijn geweest van Radio Memory? Dan weet je dat het een succesvolle dag was. Iedereen heeft gesmult, croque-monsieur, dame blanche en gaat zo maar door. Ik ben er zeker van dat er een tweede editie komt.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Radio Memory.
0: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Dit was Maywood met Distant Love. En als de liefde groot is bij jullie, ook om naar Radio Memory te luisteren, en je bent nog geen lid, dat kan je nog altijd worden. En dat doe je gewoon via de website van Radio Memory. Helemaal rechts onderaan klik je op lid worden. Daar vind je alle info wat dat je kan doen om lid te worden. Of eventueel erelid.

0: In het centrum van Antwerpen is een jongen van 7 vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het slachtoffer was even in levensgevaar, maar dat is nu geweken. Het politievoertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. De jongen was samen met zijn klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artiesten uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Rudy van Brussel.

Dat is duidelijk dat ze een vrouw zijn. Ik kan zeggen, ik ben een man. En ik ga jullie vergezellen nog tot en met 3 uur. Dus een klein uurtje te gaan hier in de Hitmix. En ja, ik was het vorige uur vergeten te zeggen dat we naar het tweede deel gingen, na nieuws en reclame. Maar bij deze is dit gebeurd en genieten we van de muziek.

zijn we op alle vlakken thuis. Alle stijlen zoals je wilt. Engels, Duits, Frans bijvoorbeeld. Dat is ook onze volgende. Eentje van Charles Aznavour met deze.

een heel stevig nummer van One Direction. Onder andere met John O'Neill met One Way of Other. We gaan een beetje rustig aan doen. En dat doen we samen met Hoover Phonic. Alhoewel met Alex Callier. Die gaat momenteel de solotour op. Want ze hebben één dag geleden hun laatste optreden gehad in Sint-Niklaas. Met de vredesfeesten.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

de Spice Girls vragen om te gaan stoppen. En dat gaan we zeker niet doen. Want wat zouden we doen zonder de muziek hier op de radio? Misschien een signaal uitsturen. SOS van Jordan Sparks.

Oscar en de Wolves heb ik ook altijd goed gevonden. Zeer mooie muziek trouwens gebracht met Strange Identity. Onze volgende is eigenlijk een cover van Christophe. En je zult het zeker kennen met Alleen. Ja, hij overleed veel te vroeg, volgens mij op 16 april 2020. Hier is Jo Valli met Ik roep jouw naam.

Ik heb het alleszins niet gehoord dat hij mijn naam riep van Rudy van Brussel. Nee, dat heeft hij zeker niet gedaan. Maar het is een zeer sympathieke man, want ik heb hem ontmoet jaren geleden hier in Hemiksem. En dat is een warme man met mooie liedjes.

En the beats go on. Ja, nee, dat is een heel ander plaatje. We hoorden net Gwen Guthrie met And Nothing One But Rent. Wat een titel. En dat begint af en toe is wat moeilijk te worden om dit uit te spreken. TLC met No Scrubs. Welkom op Radio Memory. MUZIEK

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.
9: Rudy van Brussel.

0: that's not how dreams are made.
1: En dat was een heel mooi nummer van Jasper Stiverlink. That's not how dreams are made. En ja, daar bepalen wij niet over hoe dat die gemaakt worden. Het is wel hoge tijd om stilaan afscheid te nemen. En je hoort ook zo meteen op de achtergrond aftellen. Dus wat mij betreft, bedankt voor het luisteren naar de Hitmix. En volgende week ben ik er terug tussen 1 en 3. Nog veel plezier met alle collega's.
2: Oh yeah.

0: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruit bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hallo, ik ben Gunther Levy.
4: En ik ben Chris van Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

Kijk, dit noemen ze nu eens met de deur in huis vallen ze. Jawel, na al die jaren klinkt het nog altijd heel fris. Shocking Blue en hun Venus. Fijn dat je luistert, fijn dat je ons gevonden hebt. Dit is Muzikatief. 1 uur lang. Enkel muziek uit de jaren 60, 70, 80 en net dat tikkeltje meer. Straks komt Paul Peerlings langs, dat is een radiocollega met een nummer 1 hitfeit. We hebben ook onze 2-in-1 hit voor vandaag. En tussendoor draaien ze gewoonweg het beste uit de jaren 60, 70 en 80.

Johnny en de Hurricanes kwamen uit Amerika. Wat had je anders gedacht? Hè? Het land waar de rock and roll is uitgevonden. Ze waren goed voor 3 grote hits in de jaren 60. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Dan Yander, Beatrix Fly. En natuurlijk deze Red River Rock. Het nummer waar het allemaal mee begon in de zomer van

Dit is Muzikatief, een programma waar we enkel muziek draaien uit de jaren 60, 70 en 80. En hebben jullie dat ook soms, dat jullie een nummer horen op de radio waarvan je zegt van, ja, dat ken ik van ergens? Wel, wij hebben dat regelmatig eens. Vandaar dat we onze 2-in-1 hit in het leven hebben geroepen. We keren terug nu naar 1977. Toen scoorde Tony Sherman een hele grote hit met het nummer As. In 1999 zou George Michael samen met Mary J. Blige er ook een hele grote hit aan overhouden. 2-in-1-1.

Het hoeft niet altijd 99 vloedballons te zijn dat gedraaid wordt. Van Nena hadden we deze nog eens. Noer Getramd, kom allemaal uit hetzelfde album trouwens. Trouwens, pikant feitje over die 99 vloedballons. Dat was wereldwijd een hele grote hit. En ze dachten van, laten we voor de Engelse markt een Engelstalige versie maken. Zo ontstond 99 Red Balloons. Maar in Amerika waren ze enkel de Duitse versie op de radio. Had iets met de oorlog te maken, denk ik.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in voortbouw.

0: Nou, hoe je draait of keert, het is en blijft een van zijn grootste hits. Barry Ryan, we zaten in 1968. Het was hem met Eloise. En ondertussen is Paul Perlings er komen bij zitten. En wel, het is tijd voor ons nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Op 17 oktober 1989 was de eerste repetitie gepland voor een nieuwe band uit San Francisco, de Four Non Blondes. Van die eerste repetitie kwam weinig terecht. Een paar uur eerder had de zwaarste aardbeving in tiental jaar de stad volledig ontregeld. Ondanks deze pech had de groep een paar jaar later de grootste hit van het jaar 1993, en dat met What's Up. Toch was de carrière van de Four Non Blondes, dus net als die aardbeving, kort maar heel krachtig. What's Up, Four Non Blondes.

We zaten in de zomer van 1986. Hè. Dat deden we met die Britse funkband Level 42. De groep rond Mark King, Mike Lindup en de broers Boone en Phil Good. Die laatste twee verlieten de band in 1987, waarna ze werden vervangen door Alan Murphy. Hij is ondertussen ook al overleden. En Gary Husband. Ze begonnen hun muzikale carrière in 1981 met Love Games. Daarna kwam Starchild en Hot Water. Wel, dit waren nog eens de lessen in de liefde.

Het is en blijft nog altijd een van mijn favoriete hits van Donna Summer. Alhoewel, ja, de grootste hit scoorde ze wel in de jaren 70. Maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat in dit nummer die legendarische vocoder is gebruikt. Waar Ben Liebrand trouwens ook heel goed mee weg kon destijds. Wel, dit was er nog eens de Queen of Disco, Donna Summer. En Love is

0: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruid bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

en You Got To Know. En iets wat je ook misschien wel graag wil weten. Waren er veel mensen op onze spaghetti en croque-monsieur festijn? Absoluut. Het werd een sprankelend succes met heel wat eters en heel wat kilo's van onze lekkere spaghetti en crocs die door iedereen verorberd zijn. En dat is natuurlijk wel heel mooi om deze maandag ook deze driver's seat mee te mogen beginnen. En ook heel wat andere platen. Want ja, inderdaad, Eurosong staat ook al voor de deur. De eerste halve finale komt er morgen aan. En ik denk van, ja, dan moet ik natuurlijk wel een paar Eurosong-platen van de vorige edities draaien. Zoals deze Loïc Notet en Rhythm Inside. Goedenavond.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

kort zijn met hetgene wat hij heeft gerealiseerd op gebied van singles. Want het zijn er maar 3 geweest. En eentje als echt bekende. Deze Espen Lind en Wen Susanna Cries. En straks mag je mij proberen aan te raken, maar blijf een beetje braaf. Hè. Samantha Fox krijg je nog eens met Touch Me, I Want Your Body. En straks natuurlijk nog wel een weetje.

Spanja en Easy Lady. Toch ook niet zo'n gekende plaat. Hè? Maar daarvoor zijn we natuurlijk ook wel gekend om af en toe die vergeten pareltjes te draaien hier bij Radio Memory. En ik heb een beetje nieuws aangaande Instagram. Niet zo'n goed nieuws trouwens, want Meta stopt definitief met de versleuteling van je Instagram DM's. En dat betekent dat het techbedrijf voortaan weer gewoon kan meekijken met al jouw privégesprekken op het platform. Instagram bood tot op heden een optie om privégesprekken te beveiligen met end-to-end versleuteling. En dat hield in dat enkel de afzender en ontvanger de berichten konden inzien. Meta zelf had geen toegang, tenzij een gebruiker berichten expliciet deelde voor een supportaanvraag. Maar die optie is nu per 8 mei 2026 verdwenen. Alle berichten die je dus nu via het platform verstuurt, zijn in principe weer zichtbaar voor moderatoren. Naar eigen zeggen doet Meta dit in het kader van de veiligheid. Door de versleuteling was het namelijk onmogelijk om berichten te scannen op een potentiële gevaarlijke inhoud. Zo kon het bedrijf niet vaststellen of een gebruiker ongewenste berichten verstuurde naar minderjarigen. Hoewel Instagram al algoritme gebruikt die ongewenste afbeeldingen blokkeerden, gold dat dus niet voor tekstberichten met een dubieuze inhoud. En daardoor hebben zij dus deze stap genomen. Of dat goed of niet goed is, ja, dat laten we maar eventjes in het midden. Wat wel hopelijk goed gaat zijn, dat is onze Belgische inzending voor het Eurosong dit jaar. Namelijk Escila met Dancing on the Ice. Ik heb ze klaarstaan, ik vind ze goed en ik vind ook persoonlijk dat ze een beetje een Sia-vibe heeft. Als jullie dat ook vinden, laat het maar even weten. En laten we hopen dat zij in de eerste halve finale er gaat doorgeraken tot in de finale. We duimen allemaal voor Escila. Hier is ze dus met Dancing on the Ice.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goedemiddag.

doorgaan. I can't go for that, no can do. Daryl Hall en John Oates hier bij Radio Memory. In het eerste deel nog van deze driver's seat. En straks in het tweede deel heb ik nog een paar Eurosongplaten klaarstaan. Misschien van België, misschien van andere landen. Dan moet je maar straks even luisteren. Maar op en top Belgisch was ook wel deze Technotronic. En als je nu nog niet wakker bent, wakker worden! Hier is nog eens Get Up. Tot straks.

0: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruid bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor 35 euro voor volwassenen en 25 euro voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

Ja, daarmee moet je natuurlijk beginnen in het tweede deel. Onze Belgische trots, onze enige overwinning op het Eurosong Festival. En dat was in 1986 met Sandra Kim en J'aime la vie. Welkom in het tweede deel van deze Driver's Seat. Ik heb straks Sin with Sebastian met Shut Up. OMD met So in Love. En ondertussen horen we ook al deze lange intro van Murray Head. One Night in Bangkok. Kan trouwens meegeven dat er straks ook nog een andere inzending aankomt voor het Eurovisie Songfestival 2024. Die krijg je zo ergens na het weerbericht vallen. Als je die wil weten, eventjes geduld nog. Iedereen welkom en een goede avond.

Het was een stout plaatje, maar ze maakte toch wel redelijk wat furore, vind ik. Sin with Sebastian en Shut Up and Sleep with Me, dat is een hele duidelijke boodschap, maar die is niet aan jullie gericht, hè? Nee, nee, nee, ik ben ondertussen toch wel al een paar jaartjes getrouwd, hè? Dus hou er alsjeblieft rekening mee. Ik heb straks ook nog Eurythmics na de commercials klaarstaan, maar eerst proberen een hartje te herstellen dat al serieus gebroken is. Deze van Indecent Obsession en Fixing a Broken Heart. There was nothing.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
2: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Ivan Plettings.
5: Radio Memory.
4: Goeie avond.

hebben ook laten weten aan ons dat jullie ook bij ons zijn met zoveel dat jullie waren om te genieten van de spaghetti en de crocs. En ook een lekker voorgerechtje, namelijk een paar kaaskroketjes. Dus iedereen tevreden en wij absoluut ook. Hopelijk jullie straks ook met weerbericht. We gaan er in ieder geval straks naar kijken. Ik heb ook nog Visage klaarstaan. En laten we hopen dat het weer ook geen thriller wordt. Ik heb hem nog eens klaarstaan. Deze Michael Jackson.

0: Visage en Fade to Grey, ja, een grijs tint. Dat is iets wat we tegenwoordig niet zoveel meer zien in fotografie, maar af en toe toch wel, en het kan nog altijd wel mooi zijn. Hopelijk het weer ook, want vanavond zal het wisselend bewolkt blijven. Kan er vooral in het noordoosten en het centrum hier en daar wel een bui vallen. Soms brede opklaringen en op de Ardense toppen kunnen de buien gegaard gaan. Gepaard liever met sneeuw of smeltende sneeuw. De minima redelijk koud tussen 0 en 8 graden. Morgenochtend lokaal brede opklaringen. Is er in het binnenland kans op lichte vorst aan de grond. Overdag meestal bewolkt. Kunnen er plaatselijk enkele buitjes vallen. Vooral dan in de noordoostelijke landshelft. En dan specifieker op het relief van de Hoge Venen. En daar kan nog wat smeltende sneeuw vallen. Het blijft koel met maxima van 7 tot 14 graden. Woensdag gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt met buien. En deze kunnen op sommige plaatsen intens zijn. Gepaard gaan met een donderslag in de namiddag. Ook aan het begin van de avond. We halen maxima van 10 tot 16 graden. Donderdag zullen opklaringen en stapelwolken elkaar ook gaan afwisselen. De meeste streken vallen er buien. En deze kunnen opnieuw stevig zijn. En een onweerachtig karakter hebben. In de namiddag kunnen we misschien wel bredere opklaringen krijgen. En het blijft wel fris met maxima tussen 8 en 13 graden. En nu hoog tijd voor weer een Eurosongplaat, namelijk 2024. Het had misschien wel eens de winnende inzending kunnen zijn voor Nederland. Maar spijtig genoeg door die controverse, onterechte controverse trouwens, moest hij spijtig genoeg vertrekken. We kunnen er nog wel eens van genieten. Van Joost Klein en Europapa. Radio Memory.
1: Blijf hier tot ik dood ga, Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europapa.
2: Bezoek me friends in France, of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Nederland, maar mijn paspoort is verdwenen. Gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus de bus naar Polen, of de trein naar Berlijn.

0: allemaal mensen. De vader zei me ooit, het is wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa, ik heb naar je geluisterd.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Ivan Plettings.
9: Dit is Radio Memory.
8: Goeie avond.

Heidi High, Heidi Ho, Cool and the Gang hier nog in deze driver's seat die op het einde aan het lopen is. Ik heb ervan genoten, hopelijk jullie ook. En trouwens, morgen heb ik nog wel een paar Eurosongplaten klaarstaan voor we dus s'avonds dan aan die eerste halve finale gaan beginnen van de Eurosong Contest 2026. We zullen zien wat het voor België gaat worden. Hopelijk geraken we erdoor, hè. En jullie gaan er ook wel door geraken en nog met andere programma's zonder enig probleem hier bij Radio Memory. Ik ga ermee afsluiten voor vandaag en ik doe dat met een echte Rick Rolling, namelijk Rick Astley. And Never Gonna Give You Up. Tot morgen.

0: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nachtminima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij ons, een programma met muziekdoos met Hilde en Daniel. Hilde is hier nog een beetje aan het rondlopen.
1: Excuseer. Koptelefoon vergeten.
0: Ja, sorry, mijn excuses.

0: Bedanken. Die komeneten zijn op ons eetfestijn. Ja, het was fenomenaal, de opkomst. Voor een eerste keer was het super.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik wil ook alle mensen, en dat zijn zowel de DJ's, de medewerkers, familie van medewerkers, ook OTC, de Volle Zeelse Vrienden, bedanken voor hun hulp die wij hebben gekregen. Volledig onvoorwaardelijke hulp. En dank u wel uit de grond van mijn hart. En wij gaan daar zeker nog een goeie keer op drinken binnenkort. Dus ja, met
1: absoluut.
0: Al die mensen.
1: En straks gaan we ook nog de winnaars bekendmaken van onze
0: tombola. En ook nog iets vertellen over onze olifant.
1: Ja, we gaan hem straks een keer helemaal goed in beeld brengen, want we hebben zaterdag een superleuk cadeautje gekregen van ons Anja.
0: Inderdaad.
1: En straks er meer over. We gaan hem voor de camera plaatsen en kort bij de micro, want het maakt ook lawaai.
0: Ja, inderdaad. Ondertussen gaan we een beetje muziek draaien. De mensen kunnen bellen 0266 99660. Niet live op antenne, maar gewoon uw plaatje aanvragen. Een groetje kan er altijd nog bij. En wij gaan een plaatje van Benny Nijman.
1: Ja, ik weet niet hoe.
0: Maar dat zal dan straks zijn, want momenteel heb je de plaat gestart van Henk Wijngaard. En als ik wakker word.
1: Ja, voilà, kijk, het is maandagmorgen, hè.

0: Ja, ik denk dat... zei jij zeker dat je vandaag lesgegeven hebt, Daniel?
1: Ik heb vandaag 3 uur lesgegeven.
0: Oké. Aan de leerlingen, vergeven hem vandaag, want Daniel is nog in feestmodus. In plaats van onze Benny Nijman heeft hij natuurlijk een plaatje gedraaid van Henk Wijngaard. En als ik wakker word, dan moet je 's ochtends draaien. Hè?

0: Ja, ik weet het, maar ik ben nog wakker aan het worden, want ik voel dat nog altijd dat weekend.
1: Jij voelt altijd dat weekend. Ondertussen is onze vriend er komen bijzitten. Ik hoop dat hij goed op de camera te zien is. Ik kan hem ook wel eens een keertje op mijn schoot nemen. Want daar gaan we straks iets meer van vertellen. Want dat is onze nieuwe mascotte, die we persoonlijk hebben gekregen gisteren bij ons eetfestijn. Ja, ik hoor mijn eigen dubbel. Dat ligt aan mijn koptelefoon.
0: Ik ben aan het kijken dat we hem
1: zien. Zie je hem goed? Ja, maar dat komt wel goed. We gaan,
0: eerst... we zien hem niet goed. Hij zou eigenlijk langs een andere kant zitten.
1: Moet hem langs een andere kant zitten? Oké, dan zet ik hem gewoon naast mij. Als hem wil blijven zitten, hè. Want het is nog een serieuze zware, hè. Maar ik zal hem zometeen wel vastpakken. Oei, ja. Nee, hij valt omzij. Ach.
0: Maar goed, we zullen hem zelfs vasthouden.
1: We gaan hem straks vasthouden. We gaan ondertussen een plaatje draaien, aangevraagd door ons Geert. En die gaat even terug in de tijd met de plaat van Paul Severs. En ze komt terug.
0: Hoe oud was jij toen?
1: Oh, in 73. Dan was ik...
0: En jij
1: even denken, zeven jaar, ja. Ja, zeven jaar.
0: Ik ben geboren in 65, dus...
1: In 65? Ah ja, ik vind 66...
0: Voilà.
1: Oké, hier is de mooie plaat. Hij zou misschien op een dag ook kunnen terugkomen. Hier is Paul Severs en ze komt terug.

0: Ja, hij weet niet goed hoe, ja.
1: Ja, soms gebeurt dan een keer dat je niet goed weet hoe, hè. Onze nee, Benny Nijman.
0: Inderdaad. Ah. Even over onze tombola op ons eetfestijn. Mensen moesten het gewicht schatten van twee biermanden. En daar zat een lint rond, dat was de vraag, de schiftingsvraag eigenlijk, voor de lengte van het totale lint.
1: Dat was 654,8 centimeter.
0: Inderdaad. En het gewicht was 11 kilogram 290 gram. Ja. Nu, we hebben winnaars. En we gaan daar straks toch één of twee proberen van op te bellen, want we hebben de telefoonnummers. Dus als jij zegt van, ik zat in die buurt, blijf in de buurt van jouw telefoon. En ondertussen, we hebben dankzij onze medewerker Anja, hebben we een heel schoon cadeau gekregen. En dat is niet alleen medewerker, zij is ook DJ, ons Anjakke. En die heeft deze mooie olifant voor ons in elkaar geknuffeld. En die heeft zelf een t-shirt aan. En daarop staat, ik ga hem even tonen, Daniel en Hilde met de muziekdoos. Ja. Er zit in zijn nekske, ik ga hem even laten terug rusten. Hij wil niet blijven staan, hè.
1: Ja, wat wel.
0: Ik ga een staander zoeken, denk ik, voor hem te laten staan. Op. Ja, nee. Ga maar even zitten, jongen. Nee. Straks mag jij bij mij op de schoot. Allee, kom maar hem op de schoot pakken. Kijk, hier. Dag, vriendje. Wij zoeken nog altijd een naam. Onze Rudy die had een voorstel, Dumbo. Maar ja, Dumbo kennen we allemaal.
1: Kennen we al,
0: dus we willen een originele naam voor onze olifant.
1: Ja.
0: We weten, zoals Anja zegt, hij heeft een slurfje. Dus het is een manneke.
1: Hmm.
0: We
1: horen het van jullie wel.
0: We horen het graag. En uit de voorstellen gaan we een naam kiezen. Hè?
1: Ja.
0: Inderdaad. En ons Anja die heeft eigenlijk alles totaal gemaakt. Want die heeft ook een liedje laten maken voor jou en mij. En we gaan er even naar luisteren, naar dat liedje. Als je op je B-knop start, dan ga je dat hebben.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: Ja, dat was Sam Goris. Heeft ondertussen al een nieuw liedje uit. Rak. Ja, ja, ja. Marianne hoort dat graag. We gaan dat straks een keer voor Marianne draaien.
1: Ja, want ik heb het nog niet gehoord.
0: Oké. Okay. Goed, ik ga eens een poging doen om onze winnaar te bellen.
1: Ah, oké. Okay. Ik ben benieuwd.
0: Ik ook.
1: Dat lijkt me zo'n belspelletje van vroeger. Zo,
0: ja.
1: In afwachting van, gaat het lukken of gaat het niet lukken?
0: Oké, okay, we gaan bellen. Ah. En nu ga ik proberen de telefoon door te schakelen op lijn 1. Ah, ben ze kwijt. Ze moet eerst oppakken.
1: Ah ja.
0: Oké, ik ga er beginnen.
1: Ja, het is eigenlijk een testcase. Ja. Het is de eerste keer dat we dat proberen. Want in het verleden moesten onze bellers altijd naar ons bellen. En nu zijn we aan het proberen dat wij naar de mensen bellen om ze...
0: Ik ga moeten met één oor luisteren.
1: Ah, maar dat lukt altijd, hè. De telefoon
0: het belt,
1: gaat
0: het belt, ja. Het belt.

0: Nee.
1: Oh, nee.
0: Zo is het niet thuis. Oké, dan gaan we de tweede prijs proberen. Ik wil iemand een telefoon hebben. Even kijken.
1: Maar Hilde is een doorzetter, hè?
0: Mag het telefoonnummer niet zeggen, anders weten ze het, hè?
1: Begin met een 0.
0: Begin met een 0. Het is een 054-nummer.

0: misschien nog te vroeg dat de mensen nog niet thuis zijn.
1: Ja, wie weet.
0: Of ze zijn aan het eten of aan het koken.
1: Ja, ja, dat kan ook. Maar we gaan straks eventueel nog een keer proberen.
0: Ja. Ja. Het komt ook over als onbekend nummer, dus misschien, maar het is wel een 02-nummer dat jullie belt. Dus als je een gemiste oproep hebt van een 02-nummer, kan je naar dat specifiek nummer terugbellen. En dan kom je bij ons.
1: Maar of je kan gewoon... Ja, maar ze kunnen zelfs terugbellen, hè. Ja, als ze zien als ze een nummer kunnen gemisten.
0: Ja, het is daarom dat ik het zeg. Goed, we gaan nog een beetje muziek maken. En wat mij eigenlijk heel blij gemaakt heeft, dat is dat er heel veel artiesten aanwezig was.
1: Ja.
0: Eerst en vooral onze John Dennis heeft de deuren geopend, want die moest nog gaan optreden. Amai. Chapeau, die moest...
1: Ja, die moest nog anderhalf uur
0: om 8 uur
1: rijden. Nee, hij moest om 6:45 in...
0: Ja, in Sint-Niklaas, was niet
1: Sint-Niklaas? Het was
0: Sint-Niklaas, ja. Dus, Kellyke was er ook bij. Wie hebben we nog gezien? In willekeurige rangorde. Onze Frank van Damme, Jeppeke met zijn aanhang. Dan hebben we natuurlijk onze Peter, Jonathan.
1: Ja, die is nog redelijk lang blijven plakken.
0: Die is heel lang blijven plakken. Ook niet te vergeten, een dikke merci aan Tom en Vanessa samen met Ambi Bjorn.
1: Ja.
0: Die zijn op mijn hele tafel, en dan spreek ik van 12 mensen, blijven hangen, letterlijk. Ik wil ook de mensen van de oude auto's, van de oldtimers, van de Peltse oldtimer vrienden ook bedanken.
1: Die zijn ook met een
0: gans noop gaan eten, komen eten. En we mogen niet vergeten onze Jeremy Casalé.
1: Ja.
0: Is en blijft een artiest.
1: Dat ga je straks gaan horen.
0: En ook onze Stevens, onze Rudolf Stevens. Ja, dus ze waren compleet, Stevens en Casalé. En dan moet je me even helpen. Heb ik iemand vergeten? Ik denk misschien dat ik hier of daar nog iemand vergeten heb.
1: Ik ben zelf aan het denken.
0: Ja, ons Larissa, die liet haar excuseren, want die zit in Spanje op van de reis. Jordi van Net, die zat aan het optreden in de comeback in Ninove. De mensen van de comeback hebben mezelf gebeld om hun te excuseren. Ze hadden hun van datum een beetje vergist. Maar er zijn nog heel veel mensen die snel komen eten zijn en die dan naar Ninove, naar de comeback gaan kijken zijn, naar onze Jordi van Net. Wij gaan ondertussen misschien dat er nog iemand... Ah ja, JP Junior natuurlijk niet vergeten. Die was er ook. JP Junior was er ook. Ja. Zie je, zo... Ja,
1: durven waarschijnlijk zo iemand...
0: Ja. Gewoon iedereen.
1: Vergeten.
0: Collega's van andere radiostations waren er ook. Waarvoor hartelijk dank.
1: Ah, ik bijvoorbeeld ook de mensen van de petanclub van Beveren.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En blijkbaar was er nog de vlam van u...
0: Ja. Onze Thierry.
1: Ja.
0: Ja. Trouwens, Thierry, die is met mij samen begonnen. Ik ben begonnen op Radio Bever in der tijd. Ja. Mijn naam was DJ Lieve. Ik was toen 14 jaar.
1: Amai.
0: En Thierry de Ganteman, die was ook DJ. En we zijn toen samen, dat weet ik nog, met Thierry erbij en de ganse bende van de radio, zijn we toen naar de bierfeesten in Wiezen geweest. En we hadden van die grote potten.
1: Ja.
0: Maar hij mocht dat niet meepakken. Ik weet nog, ik was zo een tamelijk smalleken in mijn tijd. Ik had 2 grote potten onder mijn jas. Ik was daarmee buiten. En een Thierry had 1 in zijn broek gestoken van achter en die was de zijne kwijt. We hebben er echt rot gaan zitten. Maar dat zijn vrienden voor het leven geworden, zowel Thierry als zijn vrouw Petra, maar ook zijn broer en zijn broer haar zijn vrouw als Katieke. Dat zijn echt allemaal vrienden voor het leven gebleven. Tijd dat wij een plaatje draaien van een van onze vrienden voor het leven, onze Jeremy Casalé en Sifflet sur la colline. Je kan ook altijd nog bellen en dat op 0266 99 660. En hier horen wij hem zelf, onze Jeremy Casalé. Een mooie plaat, Sifflet sur la colline.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory. Goeie avond.

0: Zo. Een hele prachtige plant van Frans Bauer. Ja. Het leven is te mooi. Eigenlijk heb ik een slechte invloed op u, hè, Daniel.
1: Ja.
0: En jij zo'n aardrokker, geef mij allemaal die Vlaamse plaatjes.
1: Ja, maar ik heb ze er een aantal zelf ingestoken.
0: Ah, dus, hè. Ja, dus, goede keuze.
1: Ja, ik
0: keuze.
1: Weet dat ik hier... En pas op, ik hoor die ook wel graag.
0: Ik, ga nog een keer proberen de derde persoon op te bellen.
1: Wacht, ik ga ondertussen...
0: Ik wil iemand aan de lijn krijgen.
1: Ja, ze is een aanhouder. Zo...
0: Ja.
1: En een keer dat ze gedacht heeft, je kunt ze er niet vanaf brengen.
0: Ja. Ze zit open dat hij belt.
1: Voilà, telefoon belt.

0: En ze pakt toch nu een telefoon op?
1: Hallo, dit is de
0: voicemail
1: van
0: Ike. Voilà, een voicemail. Dat je spreken we niet. Oké, ik ga nog één poging doen van onze hoofdwinnaar. Jongens, toch. Degene die nu een foutnummer gegeven heeft, die gaat dan beklagen, want die gaan geen prijs krijgen.
2: Maar ze gaan zeggen, geen foutnummer aan je. Die mensen zijn met iets anders bezig, hè.
0: Hoppakee, die telefoon. Hallo.
1: Hallo.
0: Goedenavond. Blijft u een klein momentje aan de telefoon, alsjeblieft. Het is bij Radio Memory. Okay. Nu gaan we die persoon op dat tijd. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Spreek of ben ik bij Van Lierde Marita in de Groene Boom in Herne?
3: Ja.
0: Ja, goedenavond.
2: Ik denk dat we Christian aan de lijn hebben.
0: Ah, ken je die? Is uw naam Christian?
1: Ja.
0: Oei, en nu is Marita.
1: Ja.
0: Ik heb ze alle twee. Heb je vermoeden waarvoor dat ik jullie bel?
1: Nee, geen gedacht.
0: Geen gedacht. Jullie zijn zaterdag naar een eetfestijn geweest. Weet je dat nog?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: En,
1: ja,
0: was het lekker? Ja. Was het lekker?
1: Ja.
0: Super. Ah, dat hoor ik graag.
1: Wie heeft hier borden spaghetti op gegeten?
0: Ja, ik heb er iets van gehoord. Ja, die nat filet. Maar ja, het was al volonté, ja. Dus dat mocht, hè. Dat mocht. En jullie hebben toen ook meegedaan met een tombola.
1: Ja.
0: Inderdaad. En je moest de twee manden het gewicht zeggen plus de lengte van het lint.
1: Van het lint, ja. Ja.
0: Daniel, zeg een keer hoe ver dat ze ernaast zat.
2: 40 gram.
0: Ja. Marita, jouw schatting was 40 gram. Ik geloof eronder dat ze zat, of erboven, maakt niet uit.
2: Het was 40 gram verschil.
0: Verschil. De totaalgewicht was 11 kilo 290 gram. En de lengte van het lint was 654,8 centimeter.
1: Ja.
0: En jij bent de winnaar van de grote biermand. Proficiat.
2: Proficiat, Marita.
1: Oh, dus, allee, de eerste keer in mijn leven dat ik iets win.
0: Voilà, ik had u dat net ook al proberen te bellen, maar ja, je pakt het niet op. Ik zeg niet.
1: Ons maat het gezegd, maar ik was juist een apteker.
0: Ah, dus je bent nu live bij ons op de radio. Je bent waarschijnlijk wel aan het luisteren. Ik hoop het voor jou dat je luistert, tenminste. En ik stel voor dat ik onze Daniel die bij jullie laat deponeren. Is dat goed?
2: Ja, ik kom
1: daar. Dat zou fantastisch zijn.
2: Ik breng ze morgen binnen.
0: Voilà. En ik moet zeggen, verdorie, als ik nog een keer ergens ga, pak u mee, hè, als het een tombola is. Want,
1: ja, ik teken dus en mijn goede ogen ook. Hè.
0: Oké. Alleszins, een hele dikke proficiat van het volledige team van Radio Memory.
1: Dank u wel. En veel succes.
0: Dank u. Dat doet ons plezier. En je weet, 29 augustus is er onze tweede verjaardagsfeest met een heleboel zangers. Misschien kunnen we jullie daar ook zien dan, hè?
1: Moet ons verwachten, inderdaad.
0: Ah, dat is heel goed. Zal ik hier dan Daniel opsturen met kaartjes?
1: Maar, nee, dat is goed.
0: Oké, dat is goed. Maar dat zal nog direct niet zijn, want ze moeten nog gedrukt worden. Maar dat komt in orde. Marita, geniet nog van jullie avond. Christian ook. En ik ben heel blij dat ik jullie dit heb kunnen meedelen. Live op de radio.
2: Fijne avond alle twee.
1: Jullie gezondheid uitdrinken.
0: Ah, wel, dank u wel. Goedenavond nog, hè.
2: Christian, Marita, fijne avond. Salutjes, hè. Ja,
1: dag. Ja,
2: dank
1: Daniel.
2: Dag.
0: Oh, dat voelt goed, Daniel.
2: Ah. Ja, goed, hè. Tof.
0: Onze eerste winnaar, dat is Van Lierde Marita uit de Groene Boom 5 in Herne. En zij mag onze Daniel verwachten met de grote biermand. We hebben nog een medium biermand, die madame... ik heb weer te veel gezegd, maar het is ook een madame. Ja. Het zijn eigenlijk drie madammen en een meneer. Ha. Dus die madame heb ik daarnet ook gebeld. Het is een madame van Tollenbeek. Dus als iemand een gemiste 02 oproep heeft en die woont in Tollenbeek, ja, dan
2: ja,
0: kan
2: er,
0: het al.
2: Ja, nou, zijn er veel. Die in Tollenbeek
0: en dan
2: wonen.
0: Heb ik hier net ook iemand opgebeld en die heeft een kleine biermand gewonnen. Maar die weet het al. Ja. Die heeft hem al gekregen.
2: Ja.
0: Die hebben we al gaan afleveren omdat die persoon er was. En we mogen zeggen dat was Verheyen Ilse. uit de Kerdeloodstraat in Nienhoven. Ja. We hebben haar geprobeerd bellen, maar het was de voicemail. Dus Ilse, als je luistert, geef ons een belletje 0266 99 660. Of anders proberen wij jou straks nog te bereiken. Wij gaan nog een vleugje muziek draaien. En met een vleugje is een kwinkslag naar het nieuwe liedje van ons Larissa en Sterre. En die zitten beiden in Spanje nu.
2: Ja, die zijn,
0: ja, al zijn op handreis. Dus, ja. Ja, het is hier ook niet slecht, hè.
2: Maar ik denk dat daar net iets...
0: Ja, maar zaterdag hebben we heel, heel lekker weer gehad met ons feest, hè. Dus ja, het was echt een geslaagde editie.
2: Super.
0: En ik ben blij dat de mensen tevreden zijn. Dat ze, ja, als ze dat lekker vonden. Allee, super, dat zijn al toffe termen,
2: hè. Er komt sowieso een volgende editie.
0: Ja. We zijn nog maar begonnen. We gaan de nieuwe plaat draaien van Larissa en Sterre. En dat is Vleugels van de Wind.

0: Ja, mooie plaat, hè? Larissa en Onsterke.
1: Ja, het is tof,
0: en
1: hè?
0: Vleugels van de Wind. En je mag ze zeker één van deze weken verwachten als hitschijf van de week. Want ja, onze volgende hebben we al en onze huidige die draait nog. Ik wil eigenlijk nog iets vertellen over onze programmatie. Ja.
2: Ja, er is weer wat nieuws, hè?
0: Er is weer wat nieuws. Er is heel wat nieuws, eigenlijk. En wij hebben nog een diertje bij. Die wil ik persoonlijk verwelkomen. En dat is Cindy de Kooman. Welkom, Cindy. Jij zit al lang in ons hart. We zijn vroegere collega's geweest. Ik ben blij je mogen te verwelkomen hier op Radio Memory. En niet alleen ik, hè. Iedereen
2: maar
0: is super blij.
2: Ik ken ze niet, maar ik ga ze binnenkort wel leren kennen.
0: Maar je hebt ze toch gezien, hè? Het zaterdag gezien.
2: Oh ja, er was zoveel volk.
0: Het was zoveel volk, inderdaad. En onze Sineke die gaat ons vergezellen iedere zaterdag tussen 10 en 12. Die neemt de fakkel over van onze Rudy en die gaat draaien. U vraagt, wij draaien op zaterdag. Even kijken. En dat is telkens met een gastietje. Dus dat gaat dan een keer met Rudy. Dus ik heb begrepen, de eerste keer is samen met Rudy. Dan is die keer met Katrien, met ons Wendy, met u, met mij. Maakt niet uit. Maar ons Cindy blijft in de lead. En dan gaat ze ons ook vergezellen op zondagavond. Dan gaat ze van 6 tot 8 met muzikale groeten draaien. En mijn lievelingsprogramma komt terug van 8 tot 9, Romantica.
2: Prachtige liefjes, omdat dat ook een van jouw lievelingsprogramma's
0: is. Dat is de vervanger eigenlijk. Ik heb een beetje van haar afgekeken. Ja, ik wou Romantica niet bezingen, omdat dat echt wel de naam is die van Cindy is. En vandaar dat ik het hartediefjes genoemd heb. Maar het idee was hetzelfde. Dus onze originele komt terug. En dat is onze Romantica met Cindy. En dat is iedere zondag tussen 8 en 9.
2: Leuk.
0: En ik ben zo blij. Maar ook nog heel gauw. Ik heb nog 1 minuutje. Er zijn ook nieuwe uren bij, want ons Katrien komt eraan. Ja. Onze leading lady. En zij neemt de fakkel van jou over, Daniel.
2: Ja, op woensdag. Vive la France.
0: Vive la France van maar 1 uur meer. Vive la France van 1 tot 2. En dan wordt het programma gewoon Katrien van 2 tot 3. En dan dacht ik, op donderdag is het ook van 1 tot 3. Gewoon Katrien. Dus dat is wat er nog bij komt. Ga even naar onze website www.radiomemory.be. Ga op de programma's en daar ga je zien uitgebreid wie wat. Niet vergeten, we hebben er heel wat nieuwe mensen bij. Er zijn een beetje veranderingen in de programmatie in de week. Dus bekijk het allemaal op je gemak. Maar wij zijn heel blij dat wij die mensen kunnen verkondigen. En jij mag nog 1 plaatje kiezen.
2: Ja, en we gaan dit eerste uurtje eindigen met Tom Jones. If I Only Knew.
0: Oké, laat maar komen.

0: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minimaal rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hallo, ik ben Gunter Levy.
3: En ik ben Christophe Tolle.
4: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de...
5: Romeo's!
4: Hey!

0: De Candyman van Sammy C. Davis Jr. en Mike Kirksey.
1: Het is ook al een tijdje geleden, hè?
0: Ja, maar mij zouden ze beter de Candy Lady noemen.
1: Ja, want je gaat hier al serieus zitten snoepen. En nu hebben ze naast mij gelegd en ik moet eraf blijven.
0: Ja, nee, je mag ze opeten. Doen we nog een poging om te bellen?
1: Ja, we kunnen proberen.
0: Eén keer. Oké. We gaan onze tweede winnaar opbellen. Haha, spannend.

0: vaste lijn. 054. We zouden moeten zijn in de Groenstraat in Tollenbeek.
1: Aha.
0: Ja, het wordt heel spannend. Nee.
1: In die belspelletjes lieten ze maar 4 of 5.
0: Ja, ik weet het.
1: Ja. De mensen zitten er buiten, want het is goed
0: weer. Nee, het is te goed weer. We zullen het straks nog proberen. Zeg, dat brengt mij bij een idee. Voor een spel. We hebben al de mensen die naar Rosé-Festijn zijn geweest. De meesten hebben allemaal met de tombola meegespeeld. Mm-hmm. En we hebben hun gegevens. Wat als we zo een keer een spel uitdokteren, dat wij lucraak een telefoonnummer daaruit pakken. Wij bellen die op. We laten het maximum 5 keer bellen. En als die persoon oppakt, dan wint hij een prijs.
1: Ah, yes. Dat zou geen slecht gedacht zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En wat zou een prijs kunnen zijn?
0: Goh, we hebben hier van alles. Hè. Een fles wijn, een fles cava, een schoteldoek voor te kruisen. Ja.
1: Ah, ja, maar een schoteldoek voor te kruisen.
0: Dat was een grapje. Nee, ja, gewoon een prijsje. Dat hoeft, het gaat niet om de hoeveelheid.
1: Om de prijs, maar het is over het idee.
0: Het idee en het spel en dat we de mensen bereiken.
1: Ja.
0: Dan gaan we een keer over brainstormen. Straks doen. Maar we hebben nog een paar telefoontjes gehad. Ons Franske die belde en die vroeg een plaatje van Salim Seger. En zeg, ben je echt boos op mij? Natuurlijk ben ik niet boos op jou. He, dat weet je.
1: Maar wie kan er niet op Franske boos?
0: Ja, nee. En die gaf een naam voor onze olifant. Tientonner, maar zo gaan we hem niet noemen.
1: We hebben al
0: leuke ideetjes gehad. Rudy heeft ook al een paar leuke ideetjes. Zoals karma. En dat vond ik wel niet slecht, maar dat gaan we hem ook niet. Dus we zijn nog altijd op zoek naar een naam voor onze...
1: Een leuke naam voor ons olifantje.
0: Zo jare, Bolleke de Beer. Ja, zoeken we iets voor ons olifantje.
1: Maar gaat u Bolleke de Beer al voor
0: zitten? Ja, maar u weet wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Goed, we gaan eerst het plaatje draaien voor Franske. We hebben het niet gevonden in de versie van Salim Seger. Dus onze Rudolf die zal aan het luisteren zijn. Dus je mag het zeker in mijn mapje steken, Rudolf. En wachten, want ik heb er de andere nog niet uitgehaald. Wij gaan draaien in de versie van Hans Solo. Ken je het niet?
1: Nog nooit van gehoord.
0: Ik ken wel Solo van de boter, maar...
1: Ik ken ook Hans Solo, de comedian.
0: Hans Solo. Ja. Een hele toffe gast trouwens, om naar te gaan zien. Maar we gaan het draaien speciaal voor ons Franske.
1: Voilà, als ik op het juiste knopje druk...
0: Dan komt dat tik in orde. MUZIEK

0: Een hele mooie plaat was dat van onze Hans Solo. En zeg, ben je echt boos op mij? Natuurlijk, die Franske. En ik ben ook heel blij dat we je gezien hebben, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik wou eigenlijk Frans een vraag stellen. Heeft hij nog veel gefloten?
0: Gefloten? Wat bedoel je?
1: Op zijn fluitje gespeeld.
0: Speelt hij op een fluitje?
1: Ja, blijkbaar wel. Hij heeft,
0: ja, ik weet dat een synthesizer zo, een keyboard speelt.
1: Hij weet wat ik bedoel.
0: Ah, oké. Okay, ja, Frans. Ja. Ik mag het weer niet weten. Ons Roosje die belde ook voor een plaatje. Onze vaste luisteraar natuurlijk. En die vroeg een plaatje van Jordi van Het. En ze vragen hier vandaag allemaal de nieuwe platen aan. Ja, ik kan er nog niks van zeggen. Oh ja, dat kan. Het wordt de nieuwe hitske van de week.
1: Maar je kunt niet zwijgen.
0: Ik kan niet zwijgen. Nee. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Oké. Dit is een prachtige plaat.
1: Ik ga ze nu de eerste keer horen.
0: Niemand mag alleen zijn. Hier is Jordi van Het.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Oh-oh. Ja, dat is mijn lievelingsliedje, hè?
1: Ja, maar je moet het dan niet meezingen.
0: Oké, okay, ja, sorry. Yes. Ja, mag je weer niks vandaag? Wat
1: maar
0: is dat
1: wel, je mag veel, maar niet zingen.
0: Oké, okay, goed. Petula Clark was dat. En La Nuit n'en finit plus. Ja, Daniel, ik ga nog een poging doen. Ja,
1: ik wist het, de aanhouder wint soms.
0: Laat het ons hopen, hè. Uh-huh. We gaan naar Tollenbeek. Oké, even bellen. Bum, bum, bum. Tum, tum, tum. Opnemen, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Zou die mensen nu met vakantie zijn?
1: Zou kunnen, hè. Eerst even ze wat spaghetti komen eten en dan op vakantie vertrokken, dat kan, hè.
0: Ja, Weet je wat ik zou graag doen? Zo een keer aan hun deur staan met iemand. Zo een keer aanbellen.
1: Ja, ja. Waarom niet? Nee. Morgen, hè? In de...
0: Ze nemen niet op. Oké. Okay. We gaan nog ene proberen. Nog ene. Ja, ik geef niet op, jong.
1: Ja, dat is ons Hilde, hè. Dat is een doorbijter. Soms kan dat pijn doen, hè.
0: Jij geeft Franse les, hè. Vroeger zei ik zo van... Quand je mets mes doigts dedans, je ne lâche pas. Je zit verschil.
1: Mes dents.
0: Ja, maar ik zei les doigts dedans. Dus allemaal stond daar te lachen.
1: Ja, ja, zo.
0: Maar ze hadden wel gesnapt.
2: Hallo,
0: bedoel je? Ah, goedenavond met Radio Memory. Ik ga u op antenne verbinden. Klein momentje. Hallo.
2: Hallo.
0: Spreek ik met Ilse Verheyen?
2: Ja, dat klopt.
0: Goedenavond, Ilse. U spreekt met Hilde van Radio Memory.
2: Goedenavond, Hilde.
0: Ik bel u een keer op. Maar ja, jij weet het al eigenlijk een beetje. Maar jij bent onze winnaar ook van de Tombola.
2: Ja, super.
0: Ja, inderdaad. Hoe vond je, wat vond je van het eten? Heb je lekker gegeten?
2: Ik vond het eten heel lekker.
0: Heel lekker.
2: Heel goed meegevallen. Ja.
0: Ah, voldoende?
2: Ja, voldoende. Super.
1: Fijn te horen.
0: Oké, goed. Zeg, ik wou zo de mensen... Ik heb al een keer gebeld op je antwoordapparaat, maar ik spreek daar niet tegen. Dus vandaar.
2: Ah, okay.
0: Maar jij hebt... via ons Katrien heb jij ondertussen jouw biermand al ontvangen, als ik het begrijp.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ik heb die gisteren in ontvangst genomen. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja, graag gedaan. Ja. Dat is zo een keer een verrassing, hè?
2: Ja, zeker en vast.
0: Nou, voilà. En als je nog ergens een keer een tombola doet, geef me een tip, hè?
2: Ja, zeker en vast. Dat ga ik doen.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, Ilse, je mag gelijk een plaat aanvragen. Iets dat je graag hoort. We gaan het proberen tussen te draaien.
2: Pak eentje van Bon Jovi.
0: Bon Jovi. Yes, ah, yes, yes. Onze Daniel die is content.
1: En mag ik kiezen?
2: Ah, voilà. Je mag kiezen.
1: Ah, voilà. Oké, dan zal ik er zelf eens een stevige insteken.
0: Oké. Goed. Ja. Ilse, nog veel plezier ermee. Laat het u smaken. En
2: zeker
0: bedankt
2: wel,
0: om langs te komen. Nee, nog een prettige avond.
2: Ja, jullie ook bedankt. Ja.
0: Dag.
1: Fijne avond.
0: Ah, ziet als je aanhoudt.
1: Ja, eigenlijk
0: wel, ja. Ja, de tijd verplicht het ons. Wij waren ook nog op zoek naar mevrouw Delbof Marie-Rose uit de Groenstraat 34B in Tollenbeek. Dus moest Marie-Rose luisteren, dan kan je ons bellen. Na de studio, maakt niet uit wanneer, op 0266 99660. En jij hebt ook een biermand gewonnen. Dus we gaan ze laten staan tot als je contact opneemt. En anders komen we wel een keer aan de deur bellen, zeker.
1: Ja, dat kan ook,
0: we proberen nu ook telefoons nog te bereiken.
1: En dan hebben we ook nog onze winnaar van de fruitmand.
0: Ja, en dan hebben we de winnaar van de fruitmand. Dat was een oudere mevrouw en dat is de reden waarom dat we ze niet opbellen, want ze heeft het wat moeilijk aan de telefoon. En we spreken over de Klerk Claudie uit de Pachterstraat 11 in 9500 Gerardsbergen.
1: Ja, klopt.
0: Al die namen van de winnaars, die vindt u ook vanaf morgen terug op onze Facebookpagina. En dan ook met het totaalgewicht. En wij willen jullie allemaal bedanken, want dat is voor de radio toch zeker een grote steun. Hè?
1: Ze hebben allemaal samen de radio groot gemaakt.
0: Inderdaad. Hè? Heb jij Bon Jovi kunnen klaarzetten?
1: Nog niet, maar ik heb er eerst nog eentje van Tina Turner.
0: Aha, Tante Tina.
1: Tante Tina. Ik heb die 3 keer live gezien en het is een... Het was een straffe madame.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Ja, ja. En ik ga het hier op jullie loslaten met I wanna fight. Dus
0: Nee. I don't wanna fight.
1: Maar ik wil wel een keer fighten.
0: Ja, nee, niks van. Een lap op uw oren, subitie. Meester Daniel.
1: Yes, Tina Turner, I don't wanna fight.

0: You give love a bad name, Daniel.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen. Ja.
0: Zou kunnen. Dat was Bon Jovi. Aandacht vandaag.
1: Speciaal. Ilse.
0: Ja, ons Ilse Verheyen. Een van onze winnaars. Dus, ik zou nog zeggen, van Lierde Marita, Dalbof, Marie-Rose, Verheyen, Ilse en de Claire Claudie. Proficiat met jullie goed schatten van het gewicht. Hè?
1: Ja, en bedankt dat je meegedaan hebt.
0: Inderdaad, hè? Inderdaad. Wij gaan eruit met een plaatje. Ah, ik moest ook nog zeggen van Rudolf dat hij super blij is dat Ossinieke ons vervoegt.
1: Ah, leuk.
0: Ja, ja, dus Ossinie is hier met open armen welkom. En jij wou nog iets zeggen?
1: Ja, ik wou gewoon zeggen dat ik die plaat speciaal voor jou gekozen heb, omdat dat jouw lievelingsplaat is van Wiltura.
0: Ja, niet alleen van mij, onze Rudolf hoort die ook graag.
1: En, ik dacht eerst, voor Rudolf, zo een beetje te takineren, zo dacht ik aan de Indianen, maar ik zeg nee, dat kan niet.
0: Hoort hij dat graag, de Indianen?
1: Nee, juist daarom.
0: Ah, maar ik dacht dat de computer was dat hem niet graag hoorde.
1: Ook, maar de Indianen vind ik ook niet de beste.
0: Nee, nee. Dit is er eentje die eigenlijk zeer toepasselijk is voor heel veel mensen. En als de muren konden praten, wat zouden ze allemaal vertellen? Dat is mijn vraag.
1: Heel veel.
0: Heel veel.
1: Lieve mensen,
0: bedankt voor het luisteren. Wij zijn er terug woensdag.
1: Ik van 1 tot 3 en jij?
0: 6-8 met jou.
1: Ah, nu al?
0: Ja.
1: Oké, tot volgende keer.

0: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving. Onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
1: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Johan de Radioman.

11 mei 2026, een vijftal minuten na 20 uur. Allemaal welkom hier bij Radio Memory, live vanuit Galmaarden. En u luistert naar Souvenir, Souvenir en dit tot de klok van 22 uur. Allee, allee, nee, allee, allee, allee. Wou dat ik een beetje een allee, allee, allee, was van Jesse Matador. Als je een verzoekje wilt aanvragen, kan dat natuurlijk, jullie zijn het al gewoon, op het welbekende nummer 02-6699-660. En nu, een titel die ook heel veel waarheid in zich heeft, is eentje van Corinne Hermes, Si la vie est un cadeau.

Pachico van Tony Esposito. De achtergrond instrumentaaltje wil zeggen dat ik een verzoekje voor jullie klaarstaan heb. Ons Roosknuit Assen heeft ook gebeld daarnet en ze vroeg een plaatsje en ze vroeg

liedje van de Kelly-familie. Die hebben er ook zoveel gemaakt in de jaren 70, 80 ertoe. En nu treden nog een paar leden van de familie regelmatig op in Duitsland, Engeland en dergelijke meer. En ik heb eentje geprogrammeerd voor Rooske, die het opdraagt aan alle mensen die ze kent, luisteraars en medewerkers van Radio Memory. Oh, it hurts. En wel, Rooske, veel plezier ermee.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

En wel, na Eros Ramazzotti met zijn Cosa della Vita heb ik opnieuw een verzoekje klaarstaan voor jullie. En ik heb er straks nog eentje. Ik heb een Vivianneke die uit Sinterklaas gebeld heeft. Die heeft een plaatje aangebracht van Laura Lin. Ze draagt dat op aan Geert, aan alle mensen die ze kent, alle luisteraars en medewerkers van de radio natuurlijk. Ze vroeg eentje van Laura Lin, net gezegd. Het is een hele mooie titel, hopelijk heeft ze dat ook. Hemelsblauwe ogen.

Daarnet was het een liedje op aanvraag van Vivianneke. En nu, het instrumentaaltje hoort u terug, is het op aanvraag van onze Geert. Die hij opdraagt aan zijn Vivianneke. Aan alle luisteraars en medewerkers. Zo is niemand vergeten, zoals men zegt. En hij vroeg eentje in teken van Eurosong, dat binnenkort weer gaat beginnen. En hij vroeg eentje van Lilian Saint-Pierre, die hij regelmatig ontmoet in Spanje, zegt hem, als hij op reis gaat op Telemantier. Solders of Love. Veel plezier ermee, Geert.

Jawel, de volgende is ook op aanvraag. Onze collega Daniel heeft ook een liedje aangevraagd. Hij vroeg eentje aan alle collega's, of voor alle collega's van de radio, de mensen die hem kennen natuurlijk. En hij vroeg eentje van Depeche Mode. En in feite is het ook een liedje. Wauw, soms mogen we daar een keer aan denken dat we van de stilte mogen houden. Enjoy the silence.

0: Dit is Radio Memory.
1: Goedenavond. Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.

Dat waren Eik en Tina Turner met Use Me. We gaan voort met de muziek hier bij Radio Memory met de uitzending Souvenir Souvenir. En dat is eentje van heel lang geleden van de straatmis van Parijs. Niemand minder dan Edith Piaf, Celui que mon cœur a choisi.

Dat was er eentje over de liefde. Déclaration de amour van de Dinketoes. We naderen langzaam het einde van deel 1. Wat uitzendingen souvenir betreft hier bij Radio Memory. We gaan nu een Italiaans deuntje op jullie loslaten. Felicita van Albano en Romina Power. En dan eentje van Elton John om het eerste deel af te sluiten met Rocket Man. Tot ziens.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

Een zevental minuten na negenen. Allemaal welkom in deel 2 hier bij Radio Memory, wat de uitzending Souvenir betreft. We zijn daar net begonnen met iets dat we misschien kunnen doen binnen een paar weken of maanden, in de maand juli augustus meestal, surfen. Surf City van Gene Jan en Dien was dat. Het instrumentaaltje op de achtergrond wil zeggen dat ons Yveske ook een plaatsje heeft aangevraagd. En hij vroeg eentje van Guido Belcanto voor Hilde, voor alle mensen die hij kent, medewerkers en luisteraars van de radio natuurlijk. Toverdrank.

0: Now.
1: En wel, dat was een nummer uit het jaar 1998 al. Venga Boys met Up and Down. En nu gaan we eentje in het Frans voor jullie klaarleggen. En dat is eentje van Céline Dion, die ook in het Engels zingt, maar hier is het in het Frans. En ze zegt, je chanterai.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie

Dat was K3 natuurlijk met borst vooruit. En nu heb ik eentje klaarstaan in het Frans opnieuw van Clo-Clo. Wie zou Clo-Clo zijn? Dat is natuurlijk niemand minder dan Claude François. Dat was een specialist in lampen vervangen in badkamers. Grapje. Spijtig genoeg is hij ook van ons al jaren heen gegaan. Sha-la-la.

0: Een liedje dat zowel op trouwfeesten als op uitvaarten wordt gedraaid, was eentje van de Rijtjesbroeders met het wondermooie Unchained Melody. En net voor de reclame van 20 voor heb ik er nog twee klaarstaan. Eentje van Madonna, die zingt over muziek. Ja, wij draaien dag in dag uit muziek hier bij Radio Memory. En dan heb ik eentje van Frans Bauer.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

Ja, dat klopt. Let's go to the party. Maar een party wat mij betreft is bijna gedaan. We gaan langzaam afscheid nemen wat de uitzending souvenir betreft voor de maandagavond. En dat was eentje van de Poco Loco Gang. En nu heb ik er nog drie, want we gaan afscheid nemen, heb ik gezegd. Maar blijf luisteren naar Radio Memory. Morgen ben ik er terug. En als je op de website gaat kijken naar de programmatie, Hille en Daniel hebben dat straks ook gezegd, is er een nieuwe persoon bij. Dus de programmatie is een beetje aangepast. En je moet maar kijken. En de namen vind je natuurlijk terug. De persoon die bij ons bijgekomen is, is Cindy de Koeman. Welkom bij Cindy, of welkom Cindy bij de radio. En we gaan met veel plezier naar jouw muziek luisteren, in het weekend vooral, denk ik. Derrière l'amour, achter de liefde aan, Johnny Hallyday. Dan heb ik eentje van Pino D'Angio met Makela Idea. Ja, misschien niet goed uitgesproken in het Italiaans, maar in het Italiaans is niet goed. En dan gaan we eindigen, wat vandaag betreft, met eentje van Procol Harum, het welbekende. Ik ga het u niet zeggen, maar luisteren. Elke nog een prettige avond toegewenst. Zachte dromen voor vannacht. En tot morgen. Tadaa!

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: straks de schakel. Ooit is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Ook niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fokt, maar is dat niet goed? Nee.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.